middag of middernacht. In Duplo is de radioshow waarbij iedereen lacht. Niets of niemand is veilig. En niets of niemand is heilig. Een totaal eigenzinnige kijk op de actualiteit. Met Mark Verleijen in Duplo. In Duplo. Elke dag van 12 tot 2 op Kiks.

0: Kiks.
1: Kiks.
0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on-air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Dit is Kiks.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio.

De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.

0: Cakes.
1: Hello, everybody.
0: Cakes.
2: Maximaal Radio.
0: Voor iedereen.

0: hoor je overal.
1: Ja,
0: overal. Download de Kicks Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokicks.be. Kicks. Je hoort ons overal.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio.

middag of middernacht. In Duplo is de radioshow waarbij iedereen lacht. Niets of niemand is veilig. En niets of niemand is heilig. Een totaal eigenzinnige kijk op de actualiteit. Met Mark Verleijen in Duplo. In Duplo. Elke dag van 12 tot 2 op Kiks.

0: elke dag de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio.
2: Als je van muziek houdt, luister je naar Kicks.
0: Kicks.
2: Kicks.
3: Maximaal Radio,
0: waar je een kick van krijgt.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio.
0: Kiks.
1: Je luistert naar Kiks.
2: Awesome, right?
0: Maximaal Radio.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selena Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body en beautybeurs, 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: Een echte kick.
5: Elk uur, elk moment, iedereen.

De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.

0: Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van Sound & Light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wisound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wisound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wisound. Jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waard, dat is hier vertrouwen.

0: Kix hoor je overal.
1: Ja,
0: overal. Download de Kix Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokix.be.
2: Kix.
0: Je hoort ons overal.

0: Luister on air en online. Kiks. Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws uit je regio.
1: Bij machinefabriek Gilbos in Herdersem bij Aalst dreigen 73 medewerkers hun baan te verliezen. De Raad van Bestuur heeft de ondernemingsraad ingelicht over het voornemen om de stopzetting van het bedrijf voor te leggen aan de aandeelhouders. Dat gebeurt volgens de procedure van de wet Renault, die bedrijven verplicht werknemers tijdig te informeren bij herstructureringen. In Oost-Vlaanderen raken alsmaar meer dieren besmet met het West-Nijl-virus. Het aantal positieve testen bij vogels stijgt en intussen is er ook een vermoedelijke eerste bevestigde besmetting van een paard in de provincie. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor vogels, paarden en ook mensen. Vooral ouderen en mensen met een zwakke gezondheid die kunnen ziek worden, al blijft die kans klein. Het geplande motocross-evenement in Belzele in Sint-Niklaas gaat komend weekend niet door. De organisator heeft dat beslist. Hoewel de opbouw al gestart was, ontstond er een discussie met de stad over een milieumelding die nodig is. Volgens de stad Sint-Niklaas wist de organisatie al langer dat naast de vergunningen ook een goedgekeurde milieumelding nodig was. Gent reageert ontgoocheld op de Vlaamse besparingen die het huis van Alijn en Kina treffen. De musea die zouden tot 30% van hun steun kunnen verliezen. Volgens de stad Gent kan dat gevolgen hebben voor de werking. Zo komt onder meer een UNESCO-project mogelijk in het gedrang. Inwoners van Denderleeuw en Liedekerke die geen vaste huisarts hebben, die kunnen vanaf vandaag terecht bij huisartsennoodpost Denderlied. De post die bevindt zich in de Kasteelstraat in Denderleeuw naast woonzorgcentrum Sint-Rafael. En deze is elke maandag en donderdag voormiddag open van 8:30 tot 12:30. En in Zottegem komt er opnieuw een muziekfestival aan de Bevergemse Vijvers tijdens het weekend waarin tot vorig jaar Dance Division plaatsvond. De stad Zottegem heeft daarvoor toestemming gegeven aan Loco Events uit Haaltert. En of het evenement net als Dance Division 3 dagen zal duren, is nog niet bekend.
0: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokiks.be.
2: Kiks.
0: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kiks.
3: Say my name.
2: Kiks.
0: Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.

0: Café Taltaar op de Markt in Aalter is een hemelse verrijking van gezelligheid en gastvrijheid in een zeer tof interieur. Café Taltaar is elke dag open vanaf 10 uur. Café Taltaar op de Markt in Aalter. Iedereen is welkom.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Als je van muziek houdt, luister je naar Kix.
6: Kix.
5: Kix.
6: Maximaal radio waar je een kick van krijgt.

De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.

0: volle agenda geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Yeah. Kicks. Je luistert naar Kicks.

0: hoor je overal.
1: Ja,
0: overal. Download de Kicks Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokicks.be. Kicks. Je hoort ons overal.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Kiks.
0: We like you.
2: Oh, thank you.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio.
1: Waar je een kick van krijgt.

0: jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
3: Now is the time. Kicks is the place.
4: Kicks.
3: Kicks.
4: Maximaal Radio. Yeah.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor de schoonmaak van uw bedrijf, winkel, horeca of voertuig? Brilliant Cleaning biedt kwaliteit en expertise. Van dakreiniging en ramenwassen tot een grondige opkuis na renovatie. Wij staan voor flexibiliteit, betrouwbaarheid en een persoonlijke aanpak. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via brilliantcleaning.be. Brilliant Cleaning. Laat elke hoek schitteren.
1: Love it.
2: Love it. Maximaal Radio.

0: playlist Kicks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on-air en online.
1: Kicks.
0: Maximaal Radio. Dit is Kicks met het nieuws uit je regio.
2: Bij machinefabriek Gilbos in Herdersen bij Aalst dreigen 73 medewerkers hun baan te verliezen. De Raad van Bestuur heeft de ondernemingsraad ingelicht over het voornemen om de stopzetting van het bedrijf voor te leggen aan de aandeelhouders. Dat gebeurt volgens de procedure van de wet Renault, die bedrijven verplicht werknemers tijdig te informeren bij herstructureringen. In Oost-Vlaanderen raken alsmaar meer dieren besmet met het West-Nijl-virus. Het aantal positieve testen bij vogels stijgt en intussen is er ook een vermoedelijke eerste bevestigde besmetting van een paard in de provincie. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk

0: hebben voor de werking. Zo komt onder meer een UNESCO-project mogelijk in het gedrang. Inwoners van Denderleeuw en Liedekerke die geen vaste huisarts hebben, die kunnen vanaf vandaag terecht bij huisartsennoodpost Denderlied. De post die bevindt zich in de Kasteelstraat in Denderleeuw naast woonzorgcentrum Sint Raphaël. En deze is elke maandag en donderdag voormiddag open van 8:30 tot 12:30. En in Zottegem komt er opnieuw een muziekfestival aan de Bevergemse vijvers tijdens het weekend waarin tot vorig jaar Dance Division plaatsvond. De stad Zottegem heeft daarvoor toestemming gegeven aan Loco Events uit Haaltert. En of het evenement, net als Dance Division, 3 dagen zal duren, is nog niet bekend.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokiks.be.
2: Kiks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kiks.
2: Welkom
1: bij Kiks.
2: Kiks.
1: Maximaal Radio.
2: Waar je een kick van krijgt.

Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.nl.

0: is de Westsound, your event partner.
1: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel, wij komen naar jou toe.
2: Als de muziek er even uit is, dan luister je toch gewoon naar Kees.

De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensel, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be.
4: Kicks. Kicks.
3: Maximaal Radio.

0: hoor je overal.
1: Ja,
0: overal. Download de Kicks Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokicks.be.
2: Kicks.
0: Je hoort ons overal.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws.
2: In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto gisteravond. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijd geparkeerd aan de begraafplaats tot een buurtbewoner gisteravond de politie belde vanwege geurhinder. Het gerecht is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het overlijden. In Merksem bij Antwerpen is de afbraak van het viaduct aan de ring opnieuw begonnen. De werken vinden plaats vlakbij de Lotto Arena in de Elfvalsdoom. De ring is daardoor in beide richtingen volledig afgesloten en dat zorgt voor flinke verkeershinder op sommige momenten. Opletten dus als je daar moet zijn, zeker tijdens de avonduren. Buitenlands nieuws. Crystal Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde die haar executie overleefde, is kritiek. Dat meldt de advocaat. Pike kreeg in de gevangenis van Tennessee 2 dodelijke injecties, maar bleef door een nog onbekende oorzaak in leven. De gouverneur van de staat heeft inmiddels besloten om alle geplande executies voorlopig op te schorten. Tot is geweten wat er is misgegaan. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Iran heel hard zal worden geraakt als zou worden bevestigd dat het betrokken was bij de aanval tijdens een Fly Dubai-vlucht. Ze zullen hard worden aangepakt, aldus de president, toen een journaliste hem vroeg of Amerika zou reageren als de verantwoordelijkheid van Teheran zou worden aangetoond. Tijdens een persconferentie in het Witte Huis zei Trump te denken dat Iran erbij betrokken was, zonder zich definitief uit te spreken. Ik denk van wel, zegt hij, op basis van wat ik hoor, maar we zijn nog bezig met het onderzoek. En dan hebben we nog wat sportnieuws. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven een zware pandoering gekregen in de Champions League. De Leuvense vrouwen verloren met 5-0 op het veld van het Franse Paris Saint-Germain. PSG schuift door de zege op in het klassement. OHL blijft achter met 1 schamel puntje. In de namiddag klaart het overal op en krijgen we de zon te zien. 21 graden. Ook het weekend start morgen met wat ochtendgrijs. Daarna breekt de zon door. 20 graden. Zondag een stralende dag met opnieuw die 20 graden. Perfect normale waarde voor de tijd van het jaar.
0: Een echte kick.
1: Elk uur, elk moment, iedere tel.
0: Kicks.

Innovatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor de schoonmaak van uw bedrijf, winkel, horeca of voertuig? Briljant Cleaning biedt kwaliteit en expertise. Van dakreiniging en ramenwassen tot een grondige opkuis na renovatie. Wij staan voor flexibiliteit, betrouwbaarheid en een persoonlijke aanpak. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via briljantcleaning.be. Briljant Cleaning. Laat elke hoek schitteren.
3: Welkom bij Kix.
4: Kix.
3: Maximaal Radio.
4: Waar je een kick van krijgt.

0: Café Taltaar op de Markt in Aalter is een hemelse verrijking van gezelligheid en gastvrijheid in een zeer tof interieur. Café Taltaar is elke dag open vanaf 10 uur. Café Taltaar op de Markt in Aalter. Iedereen is welkom.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensel, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body en Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on-air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Dit is Kiks.
1: Kiks.
0: Nu met Mark Verleijen.
2: Actrice Megan Fox maakt reclame voor erectiepillen. En ik vind dat eigenlijk wat raar. Want als de slang bij het zien van een prachtvrouw als Megan Fox niet meer reizen wil, dan hangt het beestje na het slikken van een doos Viagra waarschijnlijk nog altijd stil. Hey, een nieuwe in Duplo. We beginnen eraan met Henri, PFR en Sola.

In a circle and the games people play. Er worden weer veel politieke spelletjes gespeeld in ons land. Spelletjes die ons geld gaan kosten. En niet alleen de burger, maar ook heel wat Vlaamse organisaties blijkbaar. Er wordt geraakt aan cultuur in Vlaanderen. Heel wat culturele organisaties verliezen hun subsidies. En zelfs de Zoo van Antwerpen raakt zijn subsidies kwijt. En dat is nochtans echt een gevestigde Vlaamse instelling. En ik lees zo het ene bericht na het andere. Maar wat lees ik niet, of wat krijg ik niet te horen, dat er ook bepaalde islamitische organisaties en instellingen hun subsidies verliezen. Daar wordt waarschijnlijk weer niet aan geraakt. Hoe lang gaan wij dit eigenlijk nog laten gebeuren? Anna Lil, and that's a year.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Even een slechte dag?
4: Kiks. Kiks. Kiks je humeur meteen de hoogte in.

Naughty Boy en Sam Smith met La La La. Als je even zonder woorden valt, dan kan je inderdaad La La La beginnen zingen. Maar ik denk, als je zonder woorden valt, dan is het gewoon tijd voor daden. Armin van Buuren en Everlasting.

De Pasadena's en Riding on a Train. Ik denk dat de treinen richting onze Belgische kust dit weekend overvol gaan zitten. En waarom denk ik dat? Wel, omdat er mooi en aangenaam weer voorspeld wordt voor dit weekend. Ik vertel je daar straks in ons Kiksweerbericht nog net iets meer over. Arches en New Love.

Adela en Ain't in L.A. Hoe het eraan toe gaat in L.A. of hoe het weer momenteel is in L.A. Eerlijk gezegd interesseert me dat matig tot zelfs niets eigenlijk. Ik wil vooral weten hoe het zit met het weer voor de komende dagen hier bij ons in Vlaanderen. Wel, het ziet er zeer goed uit. Zowel morgen zaterdag als overmorgen zondag krijgen we zonnige momenten. Nu en dan een beetje bewolking, temperaturen niet al te hoog, maar best aangenaam. 20 à 21 graden overdag. En ook volgende week maandag trekken we dat weer nog door. Vanaf volgende week dinsdag wordt het dan terug wisselvalliger in ons land. The Simple Minds and See the Lights.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
5: Waar elke kick een echte kick is.

Bella Kay en I love it, I love it, I love it. Het onderzoek blijkt dat een kwart van de mannen langer dan één dag doet met dezelfde onderbroek. Ik behoor niet tot dat kwart van de mannen, maar ik begrijp het wel. Ach ja, zolang er geen remsporen te zien zijn, zie ik er ook niet meteen graten in. Verder Le Grand bij Kicks en put your hands up for Detroit.

Beyoncé en Irreplaceable. Het weerbericht hebben we al gehad. Ik heb je toen verteld dat het vanaf volgende week dinsdag wisselvalliger gaat worden. Wat ik je niet heb verteld is dat het ook kouder gaat worden. Zoals de kaarten er nu voor liggen, krijgen we vanaf midden volgende week temperaturen die niet meer boven de 15 graden gaan uitkomen overdag. En dat betekent dat we onze huizen zullen moeten beginnen verwarmen. En aan de huidige brandstofprijzen zal dat voor vele gezinnen een stevige streep door de rekening worden, denk ik. DJ Goya en Jason Rulo samen met Melody.

Timex Social Club en Rumors. Ik zou zeggen, stoor je niet al te veel en ook niet al te vaak aan geruchten. Alhoewel, geruchten een leven helemaal kunnen verwoesten. En tegenwoordig is het ook heel makkelijk om geruchten te verspreiden. Je hoeft dat niet meer mond aan mond te doen, zoals pakweg 20, 30 jaar geleden. Nee, er bestaat zoiets als social media. En op dat vlak is social media soms wel een echt vergif, geloof me. Queen en You Don't Fool Me. Straks deel 2 van deze in Duplo.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio.
0: Dit is Kicks.
1: Met Mark Verleijen. Kicks in Duplo.
2: In Duplo.

Cat's Eye and Animal. Ik heb het je al verteld dat de Zoo van Antwerpen haar subsidie verliest. Maar ook die van Plankendaal is de subsidie kwijt. En dat zal wel gevolgen hebben voor de werknemers, maar waarschijnlijk ook voor de dieren. En ik vind de beslissing van onze Vlaamse regering los van de pot gerukt. Laat dat duidelijk zijn. Reggie met Should Have Been There.

0: op bezoek?
1: Dan zet je de radio toch gewoon wat luider!

Robin S. en Love for Love. Suzanne en Freek, waarschijnlijk nog steeds het bekendste showbiz-koppel in de Benelux, die kondigen een nieuw album aan, genaamd Pijnstiller. Ja, ik vind dat heel toepasselijk, want als ik muziek van Suzanne en Freek hoor, dan heb ik ook een pijnstiller nodig. Want ik krijg er gewoon barstende koppen in van. Gelukkig draaien we zo'n dingen allemaal niet bij Kicks. Alesso en One Republic met In Your Eyes.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Relatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor de schoonmaak van uw bedrijf, winkel, horeca of voertuig? Brilliant Cleaning biedt kwaliteit en expertise. Van dakreiniging en ramenwassen tot een grondige opkuis na renovatie. Wij staan voor flexibiliteit, betrouwbaarheid en een persoonlijke aanpak. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via brilliantcleaning.be. Brilliant Cleaning. Laat elke hoek schitteren.
1: Kicks. Maximaal Radio.

Rita Ora en I Will Never Let You Down. Blijkbaar duikt het woord pittig tegenwoordig heel vaak op in geschreven artikels. Zo mag je niet meer zeggen, het is moeilijk, het is hard, het is duur. Nee, nee, je moet het woord pittig gebruiken. Ja, ja, ik ken dat. Het is hetzelfde met problemen. Je mag niet meer zeggen, ik heb een probleem. Je moet zeggen, ik heb een uitdaging. Ja, ja, tot je je rekeningen niet meer kan betalen. Dan heb je geen uitdaging, dan heb je een probleem. En daarmee uit. Trinacria met Paper Aeroplane.

Donna Summer en She Works Hard for the Money. Dat geldt ook voor onze weerman Geert. Die werkt zich dagelijks in het zweet om ons het juiste weerbericht te kunnen geven. Hij vertelt mij dat we aan de vooravond staan van een best aangenaam weekend. Zowel morgen zaterdag als overmorgen zondag krijgen we zon en wolken die elkaar gaan afwisselen bij zo'n 21 graden overdag. Hey, ik zie de laatste barbecue van het jaar nu al voor ogen. Hier is de nieuwe single van Morgan Wallen bij Cakes.

Zet je de radio toch gewoon wat luider!

One Direction en One Way or Another. Zo denken de Russen waarschijnlijk ook in hun oorlog tegen Oekraïne. En dus hebben ze een nieuw soort drone. En die drone zou snorharen hebben. Snorharen. Ik weet echt niet wat ik er mij moet bij voorstellen. Ofwel hebben die Russen gewoon een straalmotortje in de kont van een kat geduwd. Want met die Russen weet je nooit. Bibi Rexha en David Guetta.

0: klaar voor het spannendste weekend van het jaar. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
1: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
3: Café Taltaar op de Markt in Aalter is een hemelse verrijking van gezelligheid en gastvrijheid in een zeer tof interieur. Café Taltaar is elke dag open vanaf 10 uur. Café Taltaar op de Markt in Aalter. Iedereen is welkom.
4: Kicks. Maximaal Radio.

waarschijnlijk nog steeds de grootste hit voor Bob Sinclair, dit Love Generation. Hij heeft er eigenlijk zijn naam mee gemaakt destijds. Topic en Carte Blanche nu met Lucky Ones.

Maroon 5 en One More Night. Deze in Duplo zit erop. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend toe. En ik zou zeggen, laat de houtskool voor de laatste keer dit jaar nog maar eens knetteren en het vlees nog maar eens spetteren. Robin Schulz en Watermat, take it slow. Salukes.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio.
0: Als je alles uit je radio wil halen.
2: Ja, I like it.
1: Kicks.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.
2: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
2: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Kicks.
6: Maakt je blij?
7: I've never been so happy.
6: Kicks.
5: Maximaal Radio.

Het blijft zonnig bij maximaal rond 20 graden en ook het weekend brengt prachtig nazomerweer. Het blijft zonnig met temperaturen die opnieuw klimmen tot 20, misschien zelfs 21 graden. Perfect normale temperaturen voor de tijd van het jaar.

0: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

middag of middernacht. In Duplo is de radioshow waarbij iedereen lacht. Niets of niemand is veilig. En niets of niemand is heilig. Een totaal eigenzinnige kijk op de actualiteit. Met Mark Verleijen in Duplo. In Duplo. Elke dag van 12 tot 2 op Kiks.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kicks met het nieuws uit je regio.
2: Bij machinefabriek Gilbos in Herdersem bij Aalst dreigen 73 medewerkers hun baan te verliezen. De Raad van Bestuur heeft de ondernemingsraad ingelicht over het voornemen om de stopzetting van het bedrijf voor te leggen aan de aandeelhouders. Dat gebeurt volgens de procedure van de wet Renault, die bedrijven verplicht werknemers tijdig te informeren bij herstructureringen. In Oost-Vlaanderen raken alsmaar meer dieren besmet met het West-Nijl-virus. Het aantal positieve testen bij vogels stijgt en intussen is er ook een vermoedelijke eerste bevestigde besmetting van een paard in de provincie. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor vogels, paarden en ook mensen. Vooral ouderen en mensen met een zwakke gezondheid die kunnen ziek worden, al blijft die kans klein. Het geplande motocross-evenement in Belzele in Sint-Niklaas gaat komend weekend niet door. De organisator heeft dat beslist. Hoewel de opbouw al gestart was, ontstond er een discussie met de stad over een milieumelding die nodig is. Volgens de stad Sint-Niklaas wist de organisatie al langer dat naast de vergunningen ook een goedgekeurde milieumelding nodig was. Gent reageert ontgoocheld op de Vlaamse besparingen die het huis van Alijn en Kina treffen. De musea die zouden tot 30% van hun steun kunnen verliezen. Volgens de stad Gent kan dat gevolgen hebben voor de werking. Zo komt onder meer een UNESCO-project mogelijk in het gedrang. Inwoners van Denderleeuw en Liedekerke die geen vaste huisarts hebben, die kunnen vanaf vandaag terecht bij huisartsennoodpost Denderlied. De post die bevindt zich in de Kasteelstraat in Denderleeuw naast woonzorgcentrum Sint Raphaël. En deze is elke maandag en donderdag voormiddag open van 8:30 tot 12:30. En in Zottegem komt er opnieuw een muziekfestival aan de Bevergemse vijvers tijdens het weekend waarin tot vorig jaar Dance Division plaatsvond. De stad Zottegem heeft daarvoor toestemming gegeven aan Loco Events uit Haaltert. En of het evenement net als Dance Division 3 dagen zal duren, is nog niet bekend.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokicks.be.
0: Kicks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kicks.
0: Love it.
1: Love it. Love it. Maximaal Radio.

0: Als je van muziek houdt, luister je naar Kix.
1: Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.
2: This ain't no disco.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor de schoonmaak van uw bedrijf, winkel, horeca of voertuig? Brilliant Cleaning biedt kwaliteit en expertise. Van dakreiniging en ramenwassen tot een grondige opkuis na renovatie. Wij staan voor flexibiliteit, betrouwbaarheid en een persoonlijke aanpak. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via brilliantcleaning.be. Brilliant Cleaning. Laat elke hoek schitteren.
2: Klaar voor.

Constructie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: echte kick. Elk uur, elk moment, iedere tel. Kicks. Dit is Kicks.
1: Jouw dagelijkse dosis adrenaline.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensel. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensel, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensel.be.
3: Café Taltaar op de Markt in Aalter is een hemelse verrijking van gezelligheid en gastvrijheid in een zeer tof interieur. Café Taltaar is elke dag open vanaf 10 uur. Café Taltaar op de Markt in Aalter. Iedereen is welkom.
4: Say my name.
5: Kicks. Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.

of the group.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
1: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Love it.
4: Love it. Maximaal Radio.

De rest van de dag zonnig bij 20 graden. Ook in het weekend is er zon. Soms wel wat wolken, maar het blijft droog. De maxima rond 20 graden en dat is ook zondag zo. Perfect normale temperaturen voor de tijd van het jaar.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
3: Welkom bij Kicks.
4: Kicks.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kicks met het nieuws.
2: In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto gisteravond. Het gaat om een man die al een tientallen dagen vermist was. De auto stond al een tijd geparkeerd aan de begraafplaats tot een buurtbewoner gisteravond de politie belde vanwege geurhinder. Het gerecht is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het overlijden. In Merksem bij Antwerpen is de afbraak van het viaduct aan de ring opnieuw begonnen. De werken vinden plaats vlakbij de Lotto Arena in de Elfvalsdoom. De ring is daardoor in beide richtingen volledig afgesloten en dat zorgt voor flinke verkeershinder op sommige momenten. Opletten dus als je daar moet zijn, zeker tijdens de avonduren. Buitenlands nieuws. Crystal Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde die haar executie overleefde, is kritiek. Dat meldt de advocaat. Pike kreeg in de gevangenis van Tennessee 2 dodelijke injecties, maar bleef door een nog onbekende oorzaak in leven. De gouverneur van de staat heeft inmiddels besloten om alle geplande executies voorlopig op te schorten. Tot is geweten wat er is misgegaan. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Iran heel hard zal worden geraakt als zou worden bevestigd dat het betrokken was bij de aanval tijdens een Fly Dubai-vlucht. Ze zullen hard worden aangepakt, aldus de president, toen een journaliste hem vroeg of Amerika zou reageren als de verantwoordelijkheid van Teheran zou worden aangetoond. Tijdens een persconferentie in het Witte Huis zei Trump te denken dat Iran erbij betrokken was, zonder zich definitief uit te spreken. Ik denk van wel, zegt hij, op basis van wat ik hoor, maar we zijn nog bezig met het onderzoek. En dan hebben we nog wat sportnieuws. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven een zware pandoering gekregen in de Champions League. De Leuvense vrouwen verloren met 5-0 op het veld van het Franse Paris Saint-Germain. PSG schuift door de zege op in het klassement. OHL blijft achter met 1 schamelpuntje. In de namiddag klaart het overal op en krijgen we de zon te zien. 21 graden. Ook het weekend start morgen met wat ochtendgrijs. Daarna breekt de zon door, 20 graden. Zondag een stralende dag met opnieuw die 20 graden. Perfect normale waarde voor de tijd van het jaar.
1: Als je van muziek houdt, luister je naar Kicks.
0: Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.

0: Sound. Een uur van licht en klankapparatuur. Voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor de schoonmaak van uw bedrijf, winkel, horeca of voertuig? Briljant Cleaning biedt kwaliteit en expertise. Van dakreiniging en ramenwassen tot een grondige opkuis na renovatie. Wij staan voor flexibiliteit, betrouwbaarheid en een persoonlijke aanpak. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via briljantcleaning.be. Briljant Cleaning. Laat elke hoek schitteren.
2: Druk in je hoofd. Volle agenda. Geen moment voor jezelf. Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Café Taltaar op de Markt in Aalter is een hemelse verrijking van gezelligheid en gastvrijheid in een zeer tof interieur. Café Taltaar is elke dag open vanaf 10 uur. Café Taltaar op de Markt in Aalter. Iedereen is welkom.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Elke dag jouw muzikale kick.
4: Yeah. Je luistert naar Kicks.

middag of middernacht. In Duplo is de radioshow waarbij iedereen lacht. Niets of niemand is veilig. En niets of niemand is heilig. Een totaal eigenzinnige kijk op de actualiteit. Met Mark Verleijen. In Duplo. In Duplo. Elke dag van 12 tot 2 op Kiks.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws.
2: In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto gisteravond. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond er een tijd geparkeerd aan de begraafplaats tot een buurtbewoner gisteravond de politie belde vanwege geurhinder. Het gerecht is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het overlijden. In Merksem bij Antwerpen is de afbraak van het viaduct aan de ring opnieuw begonnen. De werken vinden plaats vlakbij de Lotto Arena in de Elfvalsdoom. De ring is daardoor in beide richtingen volledig afgesloten en dat zorgt voor flinke verkeershinder op sommige momenten. Opletten dus als je daar moet zijn, zeker tijdens de avonduren. Buitenlands nieuws. Crystal Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde die haar executie overleefde, is kritiek. Dat meldt de advocaat. Pike kreeg in de gevangenis van Tennessee 2 dodelijke injecties, maar bleef door een nog onbekende oorzaak in leven. De gouverneur van de staat heeft inmiddels besloten om alle geplande executies voorlopig op te schorten. Tot is geweten wat er is misgegaan. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Iran heel hard zal worden geraakt als zou worden bevestigd dat het betrokken was bij de aanval tijdens een Fly Dubai-vlucht. Ze zullen hard worden aangepakt, aldus de president, toen een journaliste hem vroeg of Amerika zou reageren als de verantwoordelijkheid van Teheran zou worden aangetoond. Tijdens een persconferentie in het Witte Huis zei Trump te denken dat Iran erbij betrokken was, zonder zich definitief uit te spreken. Ik denk van wel, zegt hij op basis van wat ik hoor, maar we zijn nog bezig met het onderzoek. En dan hebben we nog wat sportnieuws. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven een zware pandoering gekregen in de Champions League. De Leuvense vrouwen verloren met 5-0 op het veld van het Franse Paris Saint-Germain. PSG schuift door de zege op in het klassement. OHL blijft achter met 1 schamelpuntje. In de namiddag klaart het overal op en krijgen we de zon te zien. 21 graden. Ook het weekend start morgen met wat ochtendgrijs. Daarna breekt de zon door, 20 graden. Zondag een stralende dag met opnieuw die 20 graden. Perfect normale waarde voor de tijd van het jaar.
0: Kiks.
1: Meer kiks.
0: Kiks.
1: Yeah, yeah. Meer plezier.

0: vervangingsbanden nodig? Een bandenupgrade? De wissel van je zomer- of winterbanden? En depannage 24 op 24 en 7 dagen op 7? Maak het jezelf gemakkelijk en contacteer Brugge Bandenmobiel, de bandencentrale die naar je toe komt. Bel 0498 600 576 of check onze site bruggebandenmobiel.be. Brugge Bandenmobiel. Wij komen naar jou toe.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
2: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
4: Kicks. Je luistert naar Kicks.
5: Awesome, right?
6: Maximaal Radio.

Vanavond en vannacht helder en dus koelt het flink af tot 10 graden. In het weekend wat zon met soms wolken, maximaal 20 graden. Dat is ook begin volgende week zo. En dat zijn normale temperaturen voor de tijd van het jaar.

Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Klaar

0: jouw keuze. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Welkom bij Kicks.
3: Kicks.

0: Kiks.
1: Kiks.
0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws uit je regio.
2: Bij machinefabriek Gilbos in Herdersen bij Aalst dreigen 73 medewerkers hun baan te verliezen. De Raad van Bestuur heeft de ondernemingsraad ingelicht over het voornemen om de stopzetting van het bedrijf voor te leggen aan de aandeelhouders. Dat gebeurt volgens de procedure van de wet Renault, die bedrijven verplicht werknemers tijdig te informeren bij herstructureringen. In Oost-Vlaanderen raken alsmaar meer dieren besmet met het West-Nijl-virus. Het aantal positieve testen bij vogels stijgt en intussen is er ook een vermoedelijke eerste bevestigde besmetting van een paard in de provincie. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor vogels, paarden en ook mensen. Vooral ouderen en mensen met een zwakke gezondheid die kunnen ziek worden, al blijft die kans klein. Het geplande motocross-evenement in Belzele in Sint-Niklaas gaat komend weekend niet door. De organisator heeft dat beslist. Hoewel de opbouw al gestart was, ontstond er een discussie met de stad over een milieumelding die nodig is. Volgens de stad Sint-Niklaas wist de organisatie al langer dat naast de vergunningen ook een goedgekeurde milieumelding nodig was. Gent reageert ontgoocheld op de Vlaamse besparingen die het huis van Alijn en Kina treffen. De musea die zouden tot 30% van hun steun kunnen verliezen. Volgens de stad Gent kan dat gevolgen hebben voor de werking. Zo komt onder meer een UNESCO-project mogelijk in het gedrang. Inwoners van Denderleeuw en Liedekerke die geen vaste huisarts hebben, die kunnen vanaf vandaag terecht bij huisartsennoodpost Denderlied. De post die bevindt zich in de Kasteelstraat in Denderleeuw naast woonzorgcentrum Sint-Rafael. En deze is elke maandag en donderdag voormiddag open van 8:30 tot 12:30. En in Zottegem komt er opnieuw een muziekfestival aan de Bevergemse Vijvers tijdens het weekend waarin tot vorig jaar Dance Division plaatsvond. De stad Zottegem heeft daarvoor toestemming gegeven aan Loco Events uit Haaltert. En of het evenement net als Dance Division 3 dagen zal duren, is nog niet bekend.
0: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokiks.be.
1: Kiks.
0: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kiks. Als je van muziek houdt, luister je naar Kiks.
1: Kiks.

0: luistert naar Kiks.
1: Elk uur, elk moment, iedere tel.
0: Kiks.
1: Kiks. Maximaal Radio.

0: waar elke kik
1: een echte kik is.
0: Dit is Kiks.
1: Jouw dagelijkse dosis adrenaline.

hoor je overal. Ja, overal. Download de Kicks Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokicks.be. Kicks. Je hoort ons overal.

my sleeve. Nothing under.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws.
2: In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto gisteravond. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijd geparkeerd aan de begraafplaats tot een buurtbewoner gisteravond de politie belde vanwege geurhinder. Het gerecht is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het overlijden. In Merksem bij Antwerpen is de afbraak van het viaduct aan de ring opnieuw begonnen. De werken vinden plaats vlakbij de Lotto Arena in de Elfvalsdoom. De ring is daardoor in beide richtingen volledig afgesloten en dat zorgt voor flinke verkeershinder op sommige momenten. Opletten dus als je daar moet zijn, zeker tijdens de avonduren. Buitenlands nieuws. Crystal Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde die haar executie overleefde, is kritiek. Dat meldt de advocaat. Pike kreeg in de gevangenis van Tennessee 2 dodelijke injecties, maar bleef door een nog onbekende oorzaak in leven. De gouverneur van de staat heeft inmiddels besloten om alle geplande executies voorlopig op te schorten. Tot is geweten wat er is misgegaan. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Iran heel hard zal worden geraakt als zou worden bevestigd dat het betrokken was bij de aanval tijdens een Fly Dubai-vlucht. Ze zullen hard worden aangepakt, aldus de president, toen een journaliste hem vroeg of Amerika zou reageren als de verantwoordelijkheid van Teheran zou worden aangetoond. Tijdens een persconferentie in het Witte Huis zei Trump te denken dat Iran erbij betrokken was, zonder zich definitief uit te spreken. Ik denk van wel, zegt hij, op basis van wat ik hoor, maar we zijn nog bezig met het onderzoek. En dan hebben we nog wat sportnieuws. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven een zware pandoering gekregen in de Champions League. De Leuvense vrouwen verloren met 5-0 op het veld van het Franse Paris Saint-Germain. PSG schuift door de zege op in het klassement. OHL blijft achter met 1 schamelpuntje. In de namiddag klaart het overal op en krijgen we de zon te zien. 21 graden. Ook het weekend start morgen met wat ochtendgrijs. Daarna breekt de zon door. 20 graden. Zondag een stralende dag met opnieuw die 20 graden. Perfect normale waarde voor de tijd van het jaar.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio.
2: Kicks.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio.

0: Gigs.
1: Dit is Gigs.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Gigs.
1: Maximaal Radio. Gigs.
0: Gigs.
1: Maakt je blij.
2: I can still see my

0: like you.
1: Oh, thank you.
2: Kicks.
0: Maximaal Radio.
2: Waar je een kick van krijgt.
3: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 365 dagen durende kuur tegen verveling.
1: Meer kicks.
0: Kicks.
1: Yeah, yeah. Meer plezier. So sick and tired.

0: Gigs.
1: Dit is Gigs.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Gigs.
1: Maximaal Radio.
0: Krijg de kick van.

0: hoor je overal.
1: Ja,
0: overal. Download de Kicks Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokicks.be.
2: Kicks.
0: Je hoort ons overal.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks.
0: Kiks.
1: Nu met Mark Verleijen.
2: Actrice Megan Fox maakt reclame voor erectiepillen. En ik vind dat eigenlijk wat raar. Want als de slang bij het zien van een prachtvrouw als Megan Fox niet meer reizen wil, dan hangt het beestje na het slikken van een doos Viagra waarschijnlijk nog altijd stil. Hey, een nieuwe in Duplo. We beginnen eraan met Henri, PFR en Sola.

Play. Er worden weer veel politieke spelletjes gespeeld in ons land. Spelletjes die ons geld gaan kosten. En niet alleen de burger, maar ook heel wat Vlaamse organisaties blijkbaar. Er wordt geraakt aan cultuur in Vlaanderen. Heel wat culturele organisaties verliezen hun subsidies en zelfs de Zoo van Antwerpen raakt zijn subsidies kwijt. En dat is nochtans echt een gevestigde Vlaamse instelling. En ik lees zo het ene bericht na het andere. Maar wat lees ik niet, of wat krijg ik niet te horen, dat er ook bepaalde islamitische organisaties en instellingen hun subsidies verliezen. Daar wordt waarschijnlijk weer niet aan geraakt. Hoe lang gaan wij dit eigenlijk nog laten gebeuren? Analil, and that's a year.

Naughty Boy en Sam Smith met La La La. Als je even zonder woorden valt, dan kan je inderdaad La La La beginnen zingen. Maar ik denk, als je zonder woorden valt, dan is het gewoon tijd voor daden. Armin van Buuren en Everlasting.

de Pasadena's en Riding on a Train. Ik denk dat de treinen richting onze Belgische kust dit weekend overvol gaan zitten. En waarom denk ik dat? Wel, omdat er mooi en aangenaam weer voorspeld wordt voor dit weekend. Ik vertel je daar straks in ons Kiks weerbericht nog net iets meer over. Arches en New Love.

Adela en Ain't in L.A. Hoe het eraan toe gaat in L.A. of hoe het weer momenteel is in L.A. Eerlijk gezegd interesseert me dat matig tot zelfs niets eigenlijk. Ik wil vooral weten hoe het zit met het weer voor de komende dagen hier bij ons in Vlaanderen. Wel, het ziet er zeer goed uit. Zowel morgen zaterdag als overmorgen zondag krijgen we zonnige momenten. Nu en dan een beetje bewolking, temperaturen niet al te hoog, maar best aangenaam. 20 à 21 graden overdag. En ook volgende week maandag trekken we dat weer nog door. Vanaf volgende week dinsdag wordt het dan terug wisselvalliger in ons land. The Simple Minds and See the Lights.

Bella Kay en I love it, I love it, I love it. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de mannen langer dan één dag doet met dezelfde onderbroek. Ik behoor niet tot dat kwart van de mannen, maar ik begrijp het wel. Ach ja, zolang er geen remsporen te zien zijn, zie ik er ook niet meteen graten in. Verder Le Grand bij Kicks en put your hands up for Detroit.

Beyoncé en Irreplaceable. Het weerbericht hebben we al gehad. Ik heb je toen verteld dat het vanaf volgende week dinsdag wisselvalliger gaat worden. Wat ik je niet heb verteld is dat het ook kouder gaat worden. Zoals de kaarten er nu voor liggen, krijgen we vanaf midden volgende week temperaturen die niet meer boven de 15 graden gaan uitkomen overdag. En dat betekent dat we onze huizen zullen moeten beginnen verwarmen. En aan de huidige brandstofprijzen zal dat voor vele gezinnen een stevige streep door de rekening worden, denk ik. DJ Goya en Jason Rulo samen met Melody.

Timex Social Club en Rumors. Ik zou zeggen, stoor je niet al te veel en ook niet al te vaak aan geruchten. Alhoewel, geruchten een leven helemaal kunnen verwoesten. En tegenwoordig is het ook heel makkelijk om geruchten te verspreiden. Je hoeft dat niet meer mond aan mond te doen, zoals pakweg 20, 30 jaar geleden. Nee, er bestaat zoiets als social media. En op dat vlak is social media soms wel een echt vergif, geloof me. Queen en You Don't Fool Me. Straks deel 2 van deze in Duplo.

0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio.
1: Dit is Kiks.
0: Met Mark Verleijen. Kiks in Duplo.

Cat's Eye en Animal. Ik heb het je al verteld dat de Zoo van Antwerpen haar subsidie verliest. Maar ook die van Plankendaal is de subsidie kwijt. En dat zal wel gevolgen hebben voor de werknemers, maar waarschijnlijk ook voor de dieren. En ik vind de beslissing van onze Vlaamse regering los van de pot gerukt. Laat dat duidelijk zijn. Reggie met Should Have Been There.

zet je de radio toch gewoon wat luider.

Robin S. en Love for Love. Suzanne en Freek, waarschijnlijk nog steeds het bekendste showbiz-koppel in de Benelux, die kondigen een nieuw album aan, genaamd Pijnstiller. Ja, ik vind dat heel toepasselijk, want als ik muziek van Suzanne en Freek hoor, dan heb ik ook een pijnstiller nodig. Want ik krijg er gewoon barstende koppen van. Gelukkig draaien we zo'n dingen allemaal niet bij Kicks. Alesso en One Republic met In Your Eyes.

Rita Ora en I Will Never Let You Down. Blijkbaar duikt het woord pittig tegenwoordig heel vaak op in geschreven artikels. Zo mag je niet meer zeggen, het is moeilijk, het is hard, het is duur. Nee, nee, je moet het woord pittig gebruiken. Ja, ja, ik ken dat. Het is hetzelfde met problemen. Je mag niet meer zeggen, ik heb een probleem. Je moet zeggen, ik heb een uitdaging. Ja, ja, tot je je rekeningen niet meer kan betalen. Dan heb je geen uitdaging, dan heb je een probleem en daarmee uit. Trinacria met Paper Aeroplane.

Donna Summer en She Works Hard for the Money. Dat geldt ook voor onze weerman Geert. Die werkt zich dagelijks in het zweet om ons het juiste weerbericht te kunnen geven. Hij vertelt mij dat we aan de vooravond staan van een best aangenaam weekend. Zowel morgen zaterdag als overmorgen zondag krijgen we zon en wolken die elkaar gaan afwisselen bij zo'n 21 graden overdag. Hey, ik zie de laatste barbecue van het jaar nu al voor ogen. Hier is de nieuwe single van Morgan Wallen bij Cakes.

0: We starten zonnig, later wat meer wolken, warme maxima 1 à 22 graden. Ook zondag blijft het nazomeren met afwisselend zon en wolken en zo'n 21 graden overdag.
1: Schoonmoeder op bezoek?
2: Dan zet je de radio toch gewoon...
3: Wat luider!
1: Kiks!
3: Maximaal radio!

One Direction and One Way or Another. Zo denken de Russen waarschijnlijk ook in hun oorlog tegen Oekraïne. En dus hebben ze een nieuw soort drone. En die drone zou snorharen hebben. Snorharen. Ik weet echt niet wat ik er mij moet bij voorstellen. Ofwel hebben die Russen gewoon een straalmotortje in de kont van een kat geduwd. Want met die Russen weet je nooit. Bibi Rexha en David Guetta.

waarschijnlijk nog steeds de grootste hit voor Bob Sinclair, dit Love Generation. Hij heeft er eigenlijk zijn naam mee gemaakt destijds. Topic en carte blanche nu met Lucky Ones.

Maroon 5 en One More Night. Deze in Duplo zit erop. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend toe. En ik zou zeggen, laat de houtskool voor de laatste keer dit jaar nog maar eens knetteren en het vlees nog maar eens spetteren. Robin Schulz en Watermat, take it slow. Salukes.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio.
0: Welkom bij Kiks. Kiks.